0: het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop

0: Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
2: Bij de online drogist vind je nu Purasana Superfoods. Van matcha en cacao tot spirulina en maca. Het volledige gamma pure biologische en plantaardige superfoods. Voor elk moment van de dag. Geniet tijdelijk van 25% korting op alle Purasana Superfoods. Nu bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus. Met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
6: Buiten wordt het langzaam kouder.

0: laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
1: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
2: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft en bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
4: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
3: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand, onder meer toen ze op de fiets zaten. In de Nations League heeft het Nederlandse elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. Gakpo scoorde in blessuretijd de gelijkmaker. Het weer, een zonnige en warme dag bij 19 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
3: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
1: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijzorgwinkel.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Daarna volgde applaus uit de zaal. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. En rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van zanger Ed Sheeran. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
2: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
1: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
3: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
1: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
5: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijna de helft van de mensen ervoer vorig jaar sociale overlast. Met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jetten heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen, zei Jetten. Daarna kreeg hij applaus. In het Gelderse dorp Kesteren is een protest tegen een mogelijk asielzoekerscentrum gisteravond uit de hand gelopen. De ME greep in, 7 mensen zijn aangehouden. Het weer zonnig bij 19 tot 24 graden.
0: Laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
3: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
2: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
4: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
2: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt. Het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemie in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: fractie van de nieuwprijs. Ga naar kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
3: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
6: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer. Vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een

0: 100.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
3: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op nieuwjaarsdag zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf. Verder wil hij niks zeggen. De rechtbank is niet te spreken over zijn gebrekkige medewerking. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt is niet onafhankelijk, vindt de rechtbank Noord-Nederland. Omdat hij ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf is, zou hij een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Hij won 3 keer een etappe in de Tour de France en 2 in de Vuelta. Daarna was hij nog bondscoach. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer zonnig en droog bij 20 tot 24 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een schone werkplek. Een frisse school. Of blinkend schone ramen. MP Facility regelt het. Van dagelijks schoonmaakonderhoud tot bouwoplevering. MP Facility. Voor kantoren, scholen, VVE's en instellingen. MP Facility. Betrouwbaar en professioneel. Kijk snel op mpfacility.nl.
4: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten? Die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
5: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zaterdagavond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Elke ochtend kijk je weer naar diezelfde keuken. Verouderd, niet meer jouw smaak, maar vervangen is duur en een hoop.

0: kitchenmakeover.nl en plan je gratis adviesgesprek.
1: Ah. Oeh, gaat het?
2: Er moet hier echt licht komen.
3: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
4: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. Debedrijfsautoverzekering.nl.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Dit is Merwe Radio.

0: nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Het besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.

0: of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het.
1: Bang dat een klein ongelukje thuis grote gevolgen heeft? Met mijnzorgwinkel.nl maak je wonen voor ouderen direct veiliger met slimme hulpmiddelen en betrouwbare persoonlijke ondersteuning. Voorkom ongelukken en bekijk de mogelijkheden op mijnzorgwinkel.nl.
2: Dit is Merwe Radio.

0: avond van 6 tot 8 op Merwe Radio.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: 5000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
3: Ben je klaar met die wankele oude schutting? Schutting Direct plaatst de nieuwe vanaf €92,50 per meter. Inclusief vakkundige montage en 30 jaar garantie op beton. Binnen 2 minuten je offerte op schuttingdirect.nl.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Premier Jetten gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. Jetten zegt dat er een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens die stichting loopt de samenwerking met banken niet goed. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Het weer zonnig en droog bij 19 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Voor nieuwe radio- en televisieprogramma's zoeken wij collega's. Wil jij ook als vrijwilliger aan de slag? Een journalistieke achtergrond is een pre, maar niet verplicht. Enthousiasme en tijd is zeker zo belangrijk. Je werkt in een team en spreekt af wanneer het je uitkomt. Aanmelden kan per e-mail. Stuur een berichtje naar redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland, voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
3: Start de motor! De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
5: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
1: Dit is Merwe Radio. Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Ga van

Van 12 tot 2, lunchbreak. En van 2 tot 5, de nationale zaterdagmiddaggebeurtenis met radio en Sliedrecht toen en nu. En van 5 tot 6, het Hitmuseum. Van 6 tot 8,

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep, ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Op zoek naar een mooie en betaalbare herenriem die past bij je kleding en schoenen? Kijk op riemen&co.nl. Onze riemen gaan jarenlang mee en zijn een stijlvolle accessoire voor elke man. Kies jouw nieuwe riem in de gewenste lengte en kleur op riemen&co.nl. Riemen&co.nl. Voor de kwaliteitsriem die over 10 jaar nog in je broek zit.
3: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
2: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
1: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiviet.
3: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
1: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl. Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Ja, hele goede avond bij een nieuwe uitzending van DR Alternatieve Muziek. En het is alweer 25 september 2026, dus tijd gaat hard. Volgende week oktober al. Maar goed, wat heb ik in mijn playlist en line-up? Ja, er zit een heleboel leuk spul tussen. En een van de hoogtepuntjes vind ik zelf de band Secret Shine. Maar ook deze band Agent Blue of Blay. Dat is een... is een Zweedse rockband uit Gothenburg. In 2014 is deze band opgericht en zit helemaal in de postpunk, cold rock en dreampop. Maar goed, het was een jonge band in 2014. En ze veranderen nog heel veel met bandleden. Dus dat is wel apart. Je krijgt nooit het echte juiste plaatje. Maar goed, een heel leuk nummer. Red. En dat stamt van het album Step. Dan ga ik naar een totaal andere band. Dat is een band eigenlijk uit Zweden ook. Er komt trouwens heel veel goed spul uit Zweden. Stio, nu Stio heet de postpunk band. In 2012 ook opgericht. En bestaat voornamelijk uit Zweedse muzikanten. Ja, hoe bestaat het? Martin Sandström en Kalle Madsen. En ik lees dit nou voor het eerst op het internet. En ik heb contact gehad jaren geleden met die gitarist, dacht ik. Jennifer Ever, daar speelde hij vroeger in. En dat was toen in DB's Utrecht, heb ik die band live gezien. Maar naderhand is natuurlijk deze band opgericht. Stu, kan ook een beetje metalachtig zijn. Maar ik heb er net een nummertje uitgekozen van het album Neil Sun. En het nummer is NYX. Dus Stu, nu Stu.

Stiel, nu Stiel. Heerlijk hoor. Lekkere band is dat ook. Ja. Dan ga ik naar het vaste item natuurlijk elke week. De Gotische Kathedraal, een band als Ascotic en diep in de kerkers. En zware donkere muziek en zware wolken. En deze week ga ik naar Flowers for Juno. Het is een band, althans één persoon dacht ik, uit Newcastle. En bijzonder, ik kon deze band nog niet. Sinds een paar weken heb ik deze band ontdekt. Ik noem het maar even band natuurlijk. Maar hij bestaat uit enkel maar Benjo James. En ja, de referenties zijn 100% Type O Negative. De stem is eigenlijk een beetje in het verlengde van. Maar ja, op een of andere manier gaat hij net schuin vanaf Type O Negative. Gaat meer een beetje inderdaad de shoegaze en de dream pop-achtige zwarere muziek, denk ik. Het nummer wat gedraaid is Lipsticks en Furs. En dat komt van het album Kairos. Dus nogmaals, Flowers for Juno. Ja, ga lekker even in je stoel zitten, denk ik.

Ja, schitterende plaat toch van deze band. Secret Shine heet deze band. En is sinds 1990 al bezig. Een band uit Engeland, Bristol. Je moet daar eens een keer naartoe. Hele leuke stad overigens. Maar wat ik zeg, 1990 in de golf van Slowdive natuurlijk en Ride. En ja, in de jaren 90 immens populair. Maar niet in de schaduw van de bekende shoegaze bands. In 2000 kwamen ze weer bij elkaar eigenlijk een beetje. Een soort tijd, een pauze ingelast. En sinds het einde van 2000 blijven ze gewoon continu toeren, denk ik. Status van nu weet ik niet. Maar in ieder geval, dit was een heerlijk nummer van de plaat There's Only Now. Komt uit 2017. En dat nummer was For You. Secret Shine. Dan ga ik naar mijn andere favoriete, ja, het archief eigenlijk. Als die doet. Nee, niet. Nou, dan doen we het gewoon nog een keer. Zo. Ja, het archief. Dan ga ik naar de band Flowers. Ja, iedereen zegt natuurlijk, wat moet je nou met Flowers? Bloemen. Maar in ieder geval, het was een legendarische band uit Australië. En naderhand werd het omgezet in IJshuis. En dan beginnen sommige lichtjes weer te branden, denk ik. IJshuis, een hele superbekende band uit de jaren 80. Met hun grootste hit, IJshuis. En ook natuurlijk Hey Little Girl en meer van dat soort nummers. Ze zijn toen de tijd een beetje doorgebroken. 85, denk ik, zo'n beetje. Maar ik ga naar de beginperiode, toen ze nog Flowers heden. En ja, om die naam te veranderen, want er waren veel meer bands die Flowers heten. Maar goed, ik begreep het in het begin ook niet. Want ze hadden een nummer, IJshuis, dus dat was een beetje verwarrend. Maar in ieder geval, ik ga naar Flowers met het nummer IJshuis. En ik denk dat het zo'n beetje in 1980 stamt. Dus helemaal, ja, toch wel een beetje helemaal terug naar de jaren 80 met Flowers. Hoop ik. Komt-ie.

0: what you're thinking, Punk. You're thinking, did he fire 6 shots or only 5? Now, to tell you the truth, I forgot myself in all this excitement. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and will blow your head clean off, you've got to ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, Punk? Punk? Punk? Punk? Punk? Punk?
1: Ja, we zijn weer benaderd bij het punknummertje deze week. 1 minuut 37. Met de Engelse Arno Go. Arno punkband Dirt. En Dirt staat voor Death is Reality Today. Een hele mond vol. Band vanuit de jaren 80. Linken naar de punkband. De politiek achtergestelde punkband Crash. Dezelfde periode speelde deze band. Kort en krachtig. Ik ga een nummertje draaien van de Crash Years. Waarschijnlijk connectie toch met Crash. Weet ik niet 100% zeker. Met het nummer Hiroshima. Ja, dan weten we voldoende, denk ik. Hè? 1944 of 1945, denk ik. Is daar toch wel wat ergs gebeurd. Maar goed, we gaan toch even lekker ruisteren naar Dirt.

Heerlijke band ook weer. Ja, shoegaze op een top van de band Animal Goats Coasts. Dus Animal Coasts met het nummer Curve. Curve is trouwens ook een hele goede band uit de jaren 90. Maar goed, dat terzijde. Plaat uit 2025. Alexandra's Band heet de plaat. En ja, het is natuurlijk optimaal shoegaze met een stuk emoties erdoorheen. Heerlijke band, Animal Coast nogmaals. Dan ga ik naar een oudje shoegaze. De beginperiode, een beetje in de jaren 90 ook. Met de band Difference Engine. Plaat gemaakt, Brad Maker. Denk ze rondom de midden jaren 90. En het is ook het, ja, nogmaals de beginperiode van shoegaze en indie rock. En dat kan je wel horen. Het is een beetje wat softer, zeg maar. Wat minder elementen in. Maar goed, het is de basis van wat je net hoorde. Animal Ghost. Maar goed, heerlijke plaat ook. Moeilijker te verkrijgen. Maar goed, ik ga een nummertje draaien van inderdaad het album Brad Maker. 1993. Het was natuurlijk ook een beetje rondom grunge en dat soort zaken. Maar goed, daar kwam je niet bovenuit. Nummer heet overigens In Never Pull. En nogmaals de bandnaam. Difference Engine. Al een goede 35 jaar geleden.

Difference Engine. Heerlijke band. Ja, dan zijn we beland bij het item 230 volt. En, een band beïnvloed door electro, electric body music en dat soort verwante genres. En deze week kom ik bij de persoon Vogue Noir. Het is een Britse synthpop band, of artiest eigenlijk, in Londen gevestigd en hij combineert underground klanken met invloeden uit de jaren 80. En dan, ja, dan verschijnen natuurlijk Cold Wave, synthpop elementen. En de inspiratie is science fiction en neo-noir en retro-futurisme. Dus een mondvol. Het nummer heet Crush en het komt van zijn album Strange Days. Dus Vogue Noir.

Ja, welke band? Brits, The Brits uit Amerika. Een oude band al. Maar toch een aantal platen weer gemaakt in de toekomst. En dit was nog van een oudje. Ik heb zelf de cd nog van deze band. I only care about you and me. Oh, wat romantisch toch, hè? Ja, heerlijk. Ja. Sore heette het nummer. En inderdaad, ja, er zitten wel een beetje indie rock. Een beetje shoegaze elementjes zitten erin. En nogmaals uit Portland, Oregon. Dus heel ver weg. Dan ga ik naar een heel andere band. The Magic Wands. En ja, dat is een heel bijzondere band. Een duo, soms een trio. Maar goed, Amerikaanse dreampop band. En maakt toch wel heel sferische muziek. En ik ga eruit met Beverly Kills. Ga ik even terug naar de Magic Wands. Want ik moet natuurlijk wel het nummer vernoemen. Honeymoon. En dat stamt van de LP, CD, plaat Illuminated. En dan ga ik weer terug naar de Beverly Kills. Dat is ook een hele bijzondere band. Want ik, ja, het is een Zweedse punkband ook, maar... Ja, het is geen indie punk band. En dit is een beetje, ja, het lijkt wel meer een ballad. Dus we beginnen met Magic Wands. En we eindigen met Beverly Kills. Die ga ik overigens niet halen, denk ik. Maar daar hou ik me nog te goed voor. En tot volgende week, hoop ik.

0: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
1: Dit is Merwe Radio.
7: Ja, het is niet gelukt, hè, de sirene.
8: Oh, nee, ja, dat geeft helemaal niet.
7: Nee, sorry.
8: Ja, nee, Arie, je hebt je best gedaan en uiteindelijk is het dan ook even wat het is.
7: Iets te kort.
8: Eigenlijk is het weer het oude uurtje van Mark en Levi. Is ja, eigenlijk nog, ja, nog van kam. Dus als er mensen zijn die zeggen van, joh, ik vind het hartstikke leuk om...
7: En het is een ideale tijd.
8: Het is een ideale tijd, Tip. Ja. Je hoeft niet... je kan s'avonds gewoon even op je gemak je avond eten doen. Nog even uitbuiken en dan rustig de studio. Dus ik heb even aangegeven dat ik vanavond dan toch gewoon met achtergrond meepraters het uurtje gaat vullen. Er zit wel een stukje serieusheid in, want we moeten wel wat meer aandacht gaan geven aan allerlei activiteiten die binnen
7: Stuurrecht
8: plaatsvinden. Ja, serieus. Ja. Soms. En Arie, ik ben een beetje geschrokken.
7: Van?
8: Nou, ik las vanochtend het AD Drijfsteden. En er stond in ieder geval voor het element van de Drijfsteden een pagina groot artikel met onze burgemeester. Dat ook onze burgemeester zwaar was geschrokken. Want we hebben ook in Sliedrecht te maken gehad, zoals het er naar uitziet. Want normaal, het moet allemaal nog wel bewezen en de mannen moeten wel veroordeeld worden. Een groepsverkrachtering.
7: Jazeker.
8: Een jonge dame van 18, dan moet ik zeggen, ja, ik ben bijna 68, dus dan 18, dan ben je voor mij sowieso jong. Maar ja, dat 10 mannen, ik neem aan dat het ook jongeren waren, gemeend hebben.
7: Dat is dan weer... Ik hoorde weer een 6.
8: Oh, 6. Ja, maar daar nog, Arie, of er nou 6 of die, en daar schrik ik dan gewoon echt wel van. Dan denk ik, jongens, doe eens even normaal, joh. Kom op.
7: Ja, kijk, het eerste bericht was eigenlijk dat zij dus uit een instelling kwam. Ze liep op straat en ze werd eigenlijk, kwam een auto voorbij en ze werd aangeboden, zullen we je afzetten bij het station?
8: Oké. Okay.
7: Ze stapte in.
8: Ja.
7: Moet je nooit doen. Maar instelling.
8: Ja.
7: Ja, daar kan het meisje ook niks aan doen. Hè. Misschien te naïef, toch gedaan, meegereden. En toen is het uit de hand gelopen.
8: Ja.
7: En het, ja, het gaat natuurlijk om de afkorting S.S.
8: Ja.
7: Maar ja, dan krijg je het verhaal weer van.
8: Dan gaat iedereen dat invullen.
7: Ja.
8: Van mij ben je er helemaal geen.
7: Nee, maar ik ga niet over de identiteit van de jongens, nee. Maar. Ja.
8: Nou ja, of er nou 6 of 10 zijn. Ik schrik gewoon van dit soort dingen. Dat, ja. En dat wordt dan ja, nogmaals het beeld van dat, dat ja, de vrouwonvriendelijkheid in deze maatschappij. Dat soort ideeën worden hiermee alleen maar extra gevoed. Laat ik het even zo zeggen. Terwijl ik denk, jongen, waar ben je mee bezig? En ik kan me er ook totaal helemaal niks bij voorstellen. Maar dat ligt dan aan mij. Dat ik kennelijk wat andere waarden.
7: En het was Snapchat, heet dat?
8: Ja.
7: Maar goed, dan ga je het dus filmen. En dan
8: ga je het filmen.
7: En
8: dat, zijn je, dat stuur je dan door naar anderen. En die kunnen het kijken. En dan verdwijnt het filmpje. Alleen, het zal altijd ergens in een cloud staan.
7: Overal wordt geregistreerd.
8: Dus maar dan denk ik echt, joh, hoe haal je het in je hoofd? Je weet gewoon dat het een actueel thema sowieso ook binnen Nederland is. Er wordt gewoon overgesproken over. Ja, wij eisen de nacht op. En natuurlijk vorig jaar wat vreselijk dingen gaat. Dan denk ik, joh, wat bezielt deze jongen? Kijk, en ik zou daar best wel eens een gesprek willen aan. Van, joh, en dan weet ik het wel. Van, joh, het was vrije wil. Ze wilden zelf. Ik hoor de standaard verhalen al, laat ik het even zo zeggen. Maar ja, dan nog.
7: Ja, wat is nou de kern? Wat is nou de kern van dat zo'n jongen
8: nou,
7: dat doet,
8: hè? Ja. Naar mijn mening, en dat is een hele persoonlijke, dat je gewoon niet stoort, spoort. Dan denk ik, zoiets doe je niet.
7: En het is natuurlijk heel eng, want het is, ik weet niet of dat het welke tijdsperiode dat was. Maar het is gewoon bij het zwembad, hè? Ergens een parkeerplaats.
8: Nou, dat stond allemaal niet in.
7: Als je dan ziet hoe kinderen wel eens naar het zwembad fietsen.
8: Of naar de voetbal. Noem wel, naar de tennis. Ja, dan denk ik, jongens.
7: Wow, ja.
8: Ja, en wat voor straf zouden dan deze jongens moeten hebben? Kijk, ik ben heel simpel. Of er nou 6 of 10 zijn. En of er nou eentje of meerdere deze jonge vrouw heeft gekregen genomen. Hoe je het ook wil. In ieder geval tegen haar wil, is binnengedrongen. Ja, wat voor straf zou je deze jongens dan moeten geven? Dan denk ik, joh.
7: Ja, hij valt natuurlijk onder de categorie volwassenen natuurlijk.
8: Ja, ik weet niet hoe oud ze waren. Maar ja. Ik neem aan dat degene die de auto reed, dat die volwassen is. Ja, dus dat,
7: laat hem eens 19 zijn dan.
8: Ja, maar dan denk ik, wat doe je daarmee aan? En hoe komt het? Want dat wil ik dan ook wel eens weten. Want hoe kan je dat voorkomen? En nogmaals, het meest vervelende vind ik het voor deze jonge vrouw. Die is gewoon voor helder leven getraumatiseerd, denk
7: beschadigd,
8: ik.
7: Beschadigd. Ja.
8: Beschadigd. Zal waarschijnlijk ook in de toekomst geen vertrouwen meer hebben in het mannenvolk. Terwijl er natuurlijk heel veel vriendelijke en aardige en elegante mannen rondlopen. En ja, drama. Gewoon drama.
7: Dus de ernstige zaak.
8: Ja. Kijk, en dan kom een beetje in dat kader. Want je had zo'n schep ding wat dan gemaakt. Dus we hebben natuurlijk nou de gluurbril. Ook weer zoiets. Dat dan in je bril een cameraatje zit. Ja, ik had er al eerder van gehoord. Die dan ook inderdaad opnames kan maken. En volgens mij is dat ook een soort computertje waar je ook informatie kan ophalen. En dat soort dan denk ik, ja jongens, Wat moeten we daarmee? Want dan denk ik, joh, als jij op straat aan het filmen bent. Maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld op je werk. Je hebt een hele moeilijke klus. Dat je daar op dat moment je werkzaamheden opneemt om dat te kunnen evalueren. Van jongens, waar, ik kom ergens niet uit. Dat je op die manier met een andere monteur kan contacten van, joh, ik zit hier, kijk even mee, wat moet ik doen? Dus ik zie er op zich echt ook wel toegevoegde waarden in, laat ik het even zo zeggen. Maar ja, ook de kans dat daar weer misbruik van wordt gemaakt. En nog even los wat dan precies misbruik is, hou me even te goede. Maar nogmaals, het feit dat jij op straat loopt en iedereen met zijn bril jou kan filmen. Ja, dat denk ik, ja. Hoe...
7: Ja, en al die,
8: is het erg?
7: En al die positieve dingen, want wat jij net zegt, met werk of...
8: Ja. Nou, ik zie er wel positieve dingen in. Ja,
7: elk positief ding wordt natuurlijk ook negatieve dingen eruit. Ja, 100%. Ja. Want ja, je zou maar gefilmd worden. En net zoals die politici die dus met z'n 13 aanklachten indienen.
8: Ja.
7: Voor die fake...
8: Van die porno dingen.
7: Ja, het is jouw hoofd op een lichaam. Dat, ja. En dat worden er honderdduizenden mensen.
8: Dat is echt gigantisch.
7: Ja, dat is gigantisch. Ik denk, ja, is dat voor wereldleven toch? Hè?
8: Nou ja, een wereld die langzaam door de mensheid aan het verzieken is. En normaal laat ook wel wezen aan, de meeste mensen gaan er gewoon op een verantwoorde manier mee om. Maar ja, er zit ook gewoon een groeiende categorie die misbruik maakt van de technische mogelijkheden die we hebben. Ja. En natuurlijk, ja, dan plaats je ook allemaal weer in het kader van fake nieuws. Dat je op een gegeven moment gewoon ook niet meer heel lastig te achterhalen is. Want dit is op een gegeven moment allemaal zo natuurlijk getrouw, dat je op een gegeven moment ook niet meer weet van, jongens, is het nou echt of is het nep?
7: Maar dat geldt voor alles, hè?
8: Jawel, jawel. Maar kijk, we hebben natuurlijk over de democratie, over feiten en aannames en leugens. Mm. En ik vind wel van op een gegeven moment dat er in het systeem de onzekerheid gaat sluipen van, joh, is dit echt of is dat niet echt? Je knaagt wel aan de wortels van een democratisch stelsel. En op een gegeven moment weet je gewoon niet meer wat je moet geloven. Nee. Nou ja, dit was even een opertje. Geen vrolijk nieuws, laat ik het even zo zeggen. Maar ik moest het wel even kwijt. Ja.
7: Nee, terecht.
8: Ja, ja. Ik heb een cd'tje bij me meegenomen van John Mayer. Een wake-up call. Dus een beetje, ja, we moeten een beetje wakker worden. Want er gebeurt echt van alles en nog wat. Ook in Sliedrecht, hele positieve dingen. En we beginnen met het nummer Mail Order Mystic.

0: Ja, is dit een lekker muziekje of niet? Ik vind in ieder geval van wel. En ja, je hoeft het allemaal niet met me eens te zijn. Of zo. Zo is
1: leeft
0: het.
1: Hij trouwens nog steeds, John Mayall?
0: Ja, hij leeft nog zover ik weet. Ja.
1: Dat is heel oud.
0: Ja, hij is een behoorlijk op leeftijd. 2 jaar geleden heeft hij nog opgetreden in Bibilo. Dus, hey, net even wat negatieve dingen voor, ja, over ons... woonplaatsje Sliedrecht, maar ja, er gebeuren ook heel veel positieve dingen. Wat sowieso is, ja, er stond ook Baggerfestival, gaat volgend jaar ook weer door. Er zijn wel wat mutaties binnen het bestuur van die dat allemaal organiseert. Zo gaat dat en voor mij, ja, als je het een paar jaar gedaan hebt. En het is ook wel eens mooi als er weer wat oudgediende een stapje terug doen. En dat er weer jong talent binnenkomt. Maar ja, het Baggerfestival is op donderdag 4 tot en met zondag 27 juni.
1: Jippie.
0: 2027.
1: Wow,
0: ja, en dan zullen wij denk ik als Merwe RTV ook weer botten.
1: Niet in de studio mogen.
0: Niet in de studio mogen, maar wel ergens hopelijk weer op locatie langs de haven... acte de present geven.
1: Ja, dat was wel leuk.
0: Dat was gewoon hartstikke leuk. En volgens mij moeten we dat gewoon goed doen. Maar dat is in ieder geval, dat is nog wat in de toekomst ligt. Hè. Dat doe je nog wel eventjes. Maar morgen is het Burendag. En ook dat wordt vanuit de gemeente Sliedrecht en volgens mij ook het Bonklarhuizen gestimuleerd. Dat mensen in straten, in buurten leuke dingen gaan organiseren. Wat er allemaal in Sliedrecht gedaan gaat worden, dat durf ik even niet te zeggen. Maar ja, wil je echt weten wat er in Sliedrecht te doen is in de buurten, dan verwijs ik even naar de website burendag.nl. En als je daar op Sliedrecht kijkt, als het goed is, krijg je daar een compleet overzichtje.
1: Ja, mooi.
0: Van alle dingen die in Sliedrecht
1: als je
0: te
1: nou
0: doen.
1: In een vrijstaand huis woont, Ed.
0: Ja?
1: Dan heb je niet vaste buren. Maar heb je wel buren die dan ook een vrijstaand huis hebben. Dat noem je ook buren.
0: Ja, dat zijn allemaal buren. Ja, buren. Nee. Dat kan op straatniveau, kan op wijkniveau, het kan op flatniveau. Dat is natuurlijk ook... ja, je moet denk ik wel minimaal met z'n tweeën zijn. Dan heb ik het niet over je eigen paard of dat soort dingen. Dus,
1: in de flat heb je natuurlijk altijd 4...
0: Nou, ik weet bijvoorbeeld in de Valkhof zit een bewonerscommissie. Onder andere waar mevrouw Sado heel veel dingen organiseert. En ik ben er absoluut van overtuigd dat zij ook Burendag aangrijpt. Om voor de bewoners van ons kent ons en iets te gaan organiseren. Iets waar ik wel wat emotioneel over gaat worden. Ik ga het toch even zeggen. Aanstaande zondag aan het Kleine Haven aan de Kleine Haven. En dan heb ik het over Korenvaar, ik ga het gewoon zeggen. Is er weer de Rob Bakker klaverjas toernooi. En Rob is gewoon een van mijn beste maats geweest. En onder andere Harry Klop heeft gewoon gezegd van... Rob was een fervent klaverjasspeler. Was ook altijd een gezellig mens. Onder de mensen, onder andere in Korenvaar. En onder andere Harry heeft gewoon gezegd... ik wil Rob... in die zin de persoon elk jaar even weer even op het voetlicht plaatsen. En die heeft gezegd, ik ga een klaverjas toernooi organiseren. Omdat dat echt een dingetje waarop was. En de naam is dan ook het klaverjas toernooi Rob Bakker. Dat is aanstaande zondag bij het Kleine Café aan de haven. In dit geval, ik noem het maar gewoon nog eens een keer Korva.
1: Moet je jezelf inschrijven? Of?
0: Ja. Inschrijven kan vanaf 2:30 en de kaarten worden geschud en uitgedeeld rond 2:00.
1: Okay.
0: Het is wel inschrijfgeld, €6. En ik heb wel eens gehoord dat een deel van dat geld wordt gebruikt voor de prijsjes. En voor het volgende toernooi. Oh, okay. En een deel gaat waarschijnlijk naar een

0: 19 september tot en met 3 oktober. En er zijn een van de dingen die ze onder andere gedaan zijn. Er zijn 7 dinershows georganiseerd. Dat je een hapje kan eten. Terwijl artiesten, vrijwilligers, begeleiders. Ervoor zorgen dat er muzikale aankleding is.
1: Verleden week hadden we het al eventjes over. Maar was toch een soort middentent of zo?
0: Ja, een soort ja. Hoe heet die tent? Ik heb het ergens.
1: Maar is dat dan in Sliedrecht of is dat dan...
0: Ik heb het krantje niet helemaal... Even kijken hoor. Niet helemaal gelezen, maar heb ik hem nu.
1: Want volgens mij was dat... Ja, dat was een special kaart of zo. Met diner en dat is al uitverkocht, begreep ik.
0: Ja, een aantal zijn al uitverkocht. Maar ik denk dat het gewoon op het terrein van de ACZ is. Waar heb ik het nu? Ik dacht, ik heb het allemaal goed op een rijtje staan. Maar kennelijk niet helemaal, Arie. Sorry. Heel vervelend.
1: Misschien kunnen we daar later op terugkomen. Ja. Ja, het is geen computer, dus je kan niet Ctrl-F doen, hè?
0: Waar heb ik het nou toch, jongens? Ik heb het hier. Ja, het is echt een heel programma. Ze zijn eigenlijk al gestart op 19 september. Hoe is het vandaag? De 26e, hè?
1: Nee, 25.
0: Oh, de 25. Vanavond is er weer een ASVZ dinershow. Je was al uitverkocht. Ja. De tweede. Morgen, van 9:30 tot 7 is de Excelsior Passat Unit by Music. Dus er zal ook wel iets van een muzikale activiteit zijn. En s'avonds is er weer zo'n diner, maar ook die is weer uitverkocht. Ja, het is helaas... Dinsdag 29 december is er ook een activiteit bij Oldense Huis van Rivas Waardenburg. Dan woensdag 30 september weer een benefiet gala show. Ook al uitverkocht, volgens de krant. Dan donderdag 1 oktober van 10 tot 3 jubileum bij de Chemiva. En die zit volgens mij aan de Rijgelaan. En dan heb je vrijdag 2 oktober en zaterdag 3 oktober is er weer zo'n dinnershow. En ook die zijn, wat ik begreep, al uitverkocht.
1: Dat is volgende week. Ja,
0: ja, en dat betekent toch al dat aanslaat. En wat mij betreft zouden ze dat bij wijze van spreken elk jaar kunnen laten terugkomen. Alleen ik kan me ook heel goed voorstellen dat een organisatie met zich meebrengt. Dat het uit mijn mond... wel heel makkelijk gezegd, dus dat zou je elk jaar moeten doen. Maar dat er wel iets meer bij komt kijken. Dat ze zeggen, nou, het leuk idee, maar dat gaan we toch niet elk jaar doen.
1: Maar dat is dat diner, komt daar dan positief geld? Wordt daaruit gegenereerd of zo?
0: Ik heb nog niet de stap gemaakt dat ik me er helemaal in verdiep. Maar ik vind het gewoon sowieso een heel mooi project. Ik noem het maar gewoon een project. Ondanks dat het al 20 jaar is dat mensen met een beperking... dankzij inzet van heel veel artiesten, maar ook vrijwilligers... aan muziek kunnen doen. En dat ook heel vaak op een heel mooi, acceptabel niveau. En daar is even van, nou, petje af.
1: Ik denk, misschien wel 10 of 15 jaar. Toen met José en ik en William en nog een paar mensen, weet ik niet meer precies in mijn hoofd, hebben dat toen de tijd gefilmd.
0: Ja.
1: Er werd ook uitgenodigd, kon ik mee eten en zo. En dat was ook met eten erbij. Ja. Dat was wel grappig.
0: Ja, dat doe ik wel een keer in...
1: Dat was toen in de Lokhorst.
0: In de Lokhorst hebben ze een keer een heel groot ding gegeven. Maar ze hebben ook regelmatig bij de HEMA op de plein volgens mij gestaan.
1: Oké, optreden.
0: Dus en hebben ze volgens mij meerdere keren in. Ja. Maar geef niet. Ja, zo zie je dat er binnen Sliedrecht echt wel het een en ander op korte termijn te doen is. Dus wat ik daar nog even wil benoemen is uiteraard ook weer even Elektra. Afgelopen zaterdag waren er 2 punkbandjes. Morgen weet ik niet, want ik heb geen compassie gezien. Maar volgens mij volgende week, wat ik begreep, is dat een XL gaat optreden. heb ik van Sees gehoord. Dus ja, ook een beetje Sliederesse, Harningsveldse band. Lekkere rockmuziek. Dus ik zou zeggen, zet het in je agenda. En wat Elektra ook heeft, op 10 oktober... hebben we het al eerder gezet. Dan hebben we de release van de nieuwe album van...
1: The Machine.
0: The Machine. En ook dat is een Sliederesse band. Hoe zou jij...

0: muziek van de machine willen omschrijven eigenlijk?
1: Ja, vroeger was het natuurlijk 100% stoner, hè?
0: Stoner, hè, ja.
1: En natuurlijk, ja, ik kan dan Chris Bott en David Lebowski, heet die wel, de zanger. Een nieuwe drummer. En Dave is natuurlijk al, Bobart is al heel lang, misschien al 4-5 jaar onderuit.
0: Ja, klopt, ja.
1: Het is nog wel stoner, maar het is wat, een beetje experimenteler. Het zit nog wel in de hoek van.
0: Ja.
1: Maar ja, je gaat natuurlijk als band, wil je toch...
0: Wil je nog eens een keer wat anders.
1: Wat dingetje aan.
0: Ja.
1: Maar ook wel weer strak, hoor.
0: Ja, ja. En ik heb van Dave, ja, dat ze toen best wel ook in Polen en in Hongarije hadden opgetreden.
1: Ja, Duitsland. Ja.
0: En Duitsland, dat ze echt wel naam hadden binnen het circuit. Alleen dat het niet veel opleverde.
1: Nee, maar ze hadden zo de bus en de spullen moeten betaald worden. Ja, je krijgt wel een leuk centje. Maar ja, je moet toch eten.
0: Klopt.
1: Overnachten. En dan gaat het...
0: En je werkt, dus je moet op een gegeven moment ook vrij nemen. Dus dat kost ook gewoon geld. Nee, oké. Genoeg te doen is Liedrecht, dat is heel positief. Ik ga straks ook nog even iets zeggen over Hanningsveld. Want Hanningsveld, daar wordt natuurlijk ook van alles nog wat gedaan.
1: Gebouwd, hè, wordt daar.
0: Ik wou zeggen, sinds dat ik daar woont, gebeurt er van alles. Nee hoor, ligt absoluut niet aan mij. Ja, we gaan nog een keer een nummertje draaien van Johnny Mailer van de CD Wake Up Call. En het nummer wat we doen, I Could Cry.
1: Ja, en hij is toch overleden, Ed.
0: Oh, toch? Ah, jammer.
1: 22 juli 2024.
0: Oh.
1: Leeftijd 90 jaar.
0: Ja.
1: Dus, maar goed.
0: Het is wat het is.
1: Het is wat het is.

0: Could Cry, ja. Ook gewoon wel lekker blues nummertje. En ik vind het ook wel een beetje passend bij de avond. Hele vrolijke dingen die we spreken, maar ook wat minder. Dus dat,
1: ik vond meer een midden in de nacht, 2 uur barre nummer. Maar ik moet nou echt naar huis.
0: Ja. Ja. Oké, okay. Wij gaan Joop teleurstellen. We gaan het niet hebben over het Barre Museum. Want dat komt bijna elke week wel. Elke week langs maken. Ja. We gaan het nu over de Koperen Knop. Natuurlijk ook gewoon echt wel regionaal, misschien wel een landelijk bekend museum in Hardersveld. En die hebben op dit moment de expositie Blauw-Wit. Die is gestart op 19 september en die loopt de komende tijd door. En wat ik niet wist is, die kleur Blauw-Wit heeft wel... Het zijn trouwens ook de kleuren van de VV Sliedrecht. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk. Dat die kleuren... Het is ook, die staan voor gebruik van macht, zuiverheid, orde, betrouwbaarheid. Om dat uit te stralen. Was mij niet bekend. Dus dat, ik zal dat eens even bij de spelers van het eerste van Sliedrecht onder de aandacht brengen. En die kleuren in die expositie zijn allerlei dingen verzameld waar deze twee kleuren in terugkomen. Kijk, de Delsblauw, de tegeltjes, dat zijn natuurlijk wel de bekende dingen. Maar vooruit, er is een expositie waarin je kleding kan zien, textiel, interieur, kunst, commerciële producten, servies en aardewerk. Dus overal waar het thema blauw-wit in verwerkt is. En wat ook wel leuk is, er wordt ook een workshop georganiseerd. Eigenlijk op 2 dagen. Op 10 oktober en op 15 oktober. Ja. En dat is de workshop Japanse kunst Kintsugi.
1: Oh ja, heel leuk.
0: Dat is keramiek of schoteltjes, borden die kapot zijn. Die worden dan aan elkaar gelijmd. Waarbij dan de opzet is dat de breuklijn met een goud lijmkleurtje aan elkaar wordt gezet. Maar dat die breuken wel zichtbaar blijven. En je hebt ook een kunst dat het eigenlijk niet te zien is dat het gebroken is. Maar de kunst van hiervan is dat het eigenlijk decoratief wordt. Maar je krijgt wel weer een heel servies, kopje of wat dan ook terug.
1: Want vaak is het nu, ik kijk heel graag naar dat programma.
0: Kunst en kist?
1: Nee, onschatbare waarde.
0: Ja.
1: Dat zijn dan 5, 6 opkopers. En dan komt iemand in het paleis van het Loo.
0: Ja. En dan moeten ze bieden.
1: Ja, dan komt iemand met een logie.
0: Ja.
1: En dan is dat een hele dure logie. En dan moet de verkoper... Ga elke keer die kamer langs.
0: Ja.
1: En moet de bieder zeggen van nou... 5.000. Nee, doe ik niet. Ik zeg de verkoper. En zo gaat het door. En dan is het een gok natuurlijk. Van ik krijg in die kamer 5.000. Maar die andere 4 kunnen dus meegeven. Ja. Maar ook minder.
0: Ja.
1: En dat is heel leuk. Maar dat zit vaak... Van die schalen, weet je wel.
0: Ja,
1: er zit net een klein stukje uit die schalen. En dat scheelt dan weer 10.000 euro of zo, weet je wel.
0: Ik weet, dat is echt een kunst. Dat het inderdaad hersteld kan worden. Zonder dat je ziet dat er ooit een breuk geweest is. En nogmaals, en hier is juist dat het wel zichtbaar moet zijn. Wat dan ook weer een extra karakterkenmerk aan het servies of wat. Het is maar wat het is. Maar het is een workshop. Nogmaals, wat ik zeg, die zijn op 2 dagen. Op 10 oktober van 10 tot 12. En dezelfde dag van 4 tot 6. En op 15 oktober, volgens mij is dat op een donderdag, ook van 10 tot 12. Ik moet wel eerlijk zeggen, daar hangt wel een prijskaartje aan van €62,50.
1: Ja, want je gebruikt nog wat materiaal.
0: Je gebruikt nog wat materiaal. En heb je interesse? Nee joh, wat mij betreft gaat de komende weken gewoon eens even naar de Koperen Knop om gewoon eens eventjes te kijken van het hoe of wat. En wil jij je aanmelden, dan kan dat via internet een mailtje sturen met aanmelding aan de commissie @koperenknop.nl.
1: En hoe zit het dan met als jij een relatiebreuk hebt? Kan je daar dan ook naartoe? je weet het niet.
0: De vraag is of je dat wil, Harry. Dus dat... Ja, en dan ik las ook een artikel. Vernieuwde campagne voor senioren. Denk na over de toekomst. En wat geconstateerd was. En zeker jonge mensen denken niet na over de toekomst. Kijk, pensioenopbouw is daar misschien een inkoppertje, maar daar zijn jonge mensen ook helemaal niet mee bezig. En dan is het maar goed dat de vakbonden en werkgevers en CEO's een pensioenfonds overeenkomen, dat er gespaard wordt. Ja, ZZP's doen dat niet. Maar het gaat even iets verder. Je moet wel nadenken van het huis waar ik woon. Gaat dat straks belemmeringen opleveren in verband met afnemende mobiliteit? Waar zitten de winkels? Is dat inderdaad straks voor mij nog wel bereikbaar? Hoe ziet de buurt eruit? Wat voorzieningen zijn er? Is er een postkantoortje? Is er een winkelcentrum? Is er een buurthuis? Nou, dat zijn dingen waar mensen eigenlijk onvoldoende over nadenken. En dan is het moment daar. En dan denken ze, ja, ik woon hier eigenlijk niet meer passen. Dus er is een campagne die mensen hier wel stimuleert om daarover na te denken. In Hardingsveld is ook in dat kader een informatiebeurs wordt er georganiseerd. De Doe en Informatiebeurs. En die wordt gehouden op 1 oktober in Sporthal de Wielewaar. En iedereen is welkom van 1 tot 5. En er is van alles nog wat te doen. Er zijn ook standhouders met informatie. Onder andere de buurtbus, de brandweer, de bibliotheek. Visio, want er worden dan ook bijvoorbeeld fitness of allerlei dingen georganiseerd. Er is een workshop bloemschikken, macramé met Priscilla om wat te maken, mozaïeken, Diana plaatsen, een tijdelijke henneptatoeage naar keuze. Ja. Dat is achtergrondmuziek. Maar ook verzorging, een manicure, een hoorstudio. Dus allerlei dingen om mensen te zorgen. Denk na als je ouder wordt van wat er allemaal op je afkomt. En probeer dingen te regelen. En wat ook heel erg belangrijk is, dat mensen niet vereenzamen. En vroegtijdig nadenken als ik straks met pensioen ben. Hoe krijg ik toch een zinvolle dagbesteding, behalve dan achter de geraniums te gaan zitten. En ook deze Doe- en Informatiebeurs biedt mensen een kijkje van wat voor mogelijkheden er zijn. Nogmaals, in Hardingsveld, Sporthal de Wielewaal, op 1 oktober van 1 tot 5.
1: Dus donderdag, ja.
0: Ja.
1: Aankomende donderdag.
0: Oh, is dat al aanstaande? Ja, gaat de tijd zo hard?
1: Volgende week is donderdag, 2.
0: Ja. Nou ja, dat waren wat dingen die de komende week of van het weekend in Sleer en Hardingsveld te doen zijn. Misschien weer even tijd voor een plaatje, Arie. Wat heb jij...
1: We hadden het net over breuklijnen. Ja, hoe bestaat het? Dan ga ik naar Nick Lowe en die zong het lied I Love the Sound of Breaking Glass.
0: Oké.
1: Dus bij deze.
0: Ja.

0: Ja, nou, ik moet ook even, Papendrecht even noemen. Daar heb je volgens mij het mini-poppodium Trapje Af.
1: Ja.
0: Vlak bij de meent. En volgens mij zijn daar morgenavond ook twee rockbandjes.
1: Oké. Ja. Dus ik ben er nooit geweest, joh.
0: Ja, ik ben er wel.
1: Waar zit dat dan precies dan?
0: Ja, eigenlijk iets voorbij de meent. En dan ga je eigenlijk richting...
1: Ga je omhoog?
0: Nee. Als je gewoon heel de dijk uitrijdt, dan kom je op een gegeven moment bij de meent en dan kan je naar beneden. En dan moet je eigenlijk de dijk blijven volgen. En dan is het, denk ik, ongeveer naar 200 meter. En dan moet je een trapje af naar beneden om
1: Ja, oké. Okay. Het ligt aan het plein, zeg maar.
0: Dat ligt niet aan het plein. Nee, het ligt echt aan de dijk.
1: Oké, okay, ja.
0: En je moet echt een trapje af, vandaar dat die ook zo heet. Dan ga je eigenlijk via de achterdeur kom je binnen en dan heb je een klein poppodium.
1: Oh, leuk. Ja.
0: En die manschaft heeft daar geloof ik een paar keer opgetreden. Dus,
1: okay.
0: En ze verkopen, althans toen de tijd, nog flesje bier.
1: Oh,
0: ja. Met inhoud.
1: Inhoud. Goed dat je dat vermeldt.
0: Ja, nee, maar ik wil dat toch even noemen. Dus gewoon een klein knus. Ja. Het is niet groot. Je kan er ook niet met 300 man in, laat ik het even zo zeggen.
1: Maar goed, voor maar 50 man of zo, 100.
0: Ja, klopt. En draait ook allemaal op vrijwilligers. Dus dat is prima. Arie, van de week hadden we een hele discussie, landelijk. Naar aanleiding van een motie van de Partij van de Dieren. Dat het weerhaakje...
1: Ja.
0: niet meer toegestaan zou zijn, omdat dat leed zou veroorzaken aan de vissen. Op het moment dat ze aas happen en de haken naar binnen krijgen. En met name op het moment dat ze hem opzuigen, laat ik het even zo zeggen. Dan komt hij wat dieper in de mond of in de maag te zitten. Dan is het een hoop gepruts om het haakje eruit te halen. Er is heel veel commotie. De Kamer is daar niet mee akkoord gegaan. Er waren nog wat andere voorstellen. Maar er was geen Kamermeerderheid. En met name de beroepsvissers. En heel veel mensen die vissen voor de lol. Waren daar niet zo blij mee. Maar...
1: Ja, ik heb toevallig zo'n stukje gezien bij een of andere avondprogramma. Daar ging inderdaad van een profvisser. Ja, die weet precies hoe hij het eruit haalt.
0: Ja, maar dan nog.
1: En als je een klein jongetje bent en die trekt gewoon haken. En heel die lip eraf, bij wijze van spreken. Ja, dat kan natuurlijk. En volgens mij zitten daar ook geen zenuwen, dacht ik.
0: Ik heb geen flauw idee. Nee. bij mij wel. Ik moet er niet aan denken dat... kijk, er zijn ook mensen die piercing hebben door de neus. En,
1: gaten in de wang.
0: Gaten in de wang en door de lippen. Maar ik word er niet enthousiast van, laat ik het even zo zeggen. Nee. En laat dat haakje er dan in zitten. Maar als er dan nog een keer aan geshort wordt, linksom of rechtsom... Ja. Dan lijkt me dat ook niet leuk. Kijk, even. Vroeger had ik ook pijlen met van die weerhaakjes. En in de films die je dan keek, dan moest een pijl helemaal doorgedrukt worden.
1: Ja, stoer hè.
0: Omdat je hem natuurlijk niet kon terugtrekken, omdat dat hij dan bleef vastzitten.
1: Nee, dat is de bedoeling ook hè. Zoveel mogelijk schade in het lichaam hè.
0: Ja. Ik blijf erbij gewoon. Maar ook een vis heeft gevoel.
1: Dat weet ik niet.
0: Ja, dat is... Oké.
1: Dat weet ik echt niet. Nee.
0: Het is een levend beeld. Beest met een zenuwstelsel. En een beperkt vermogen. Ja. Dus die...
1: Maar aan de andere kant, in Oekraïne gaan er ook honderdduizenden mensen dood. Wat doet zo'n visje dan, toch?
0: Het gaat om principe natuurlijk. Hè?
1: Maar je hebt ook zo'n sport dan... En dan lopen ze in een beek en dan heb je gewoon haakjes zonder weerhaak.
0: Ja, en die gooien...
1: Het zwevende, zeg maar. Dat is heel relaxed, en dat ziet er zo uit natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar dat weerhaakje, dat is toch wel een dingetje.
0: Ja, terwijl de deskundigen zeggen van... heb je geen weerhaakje... dan heb je kans dat zo'n haakje dan gaat zweven in de mond... waardoor die nog meer schade aanricht. Want zo'n weerhaakje zit vast en die verplaatst zich niet.
1: Ja, dan moet je net zo doen als Crocodile Dundee, ken je? Gewoon een staaf dynamiet in de rivier gooien en dan blaas je al. Nee, maar...
0: Ik vind dat lastig. Kijk, aan de ene kant denk ik, joh... zo'n beest heeft ook een zenuwstelsel. Die heeft ook die voelt, die zal dan ook wel best wel pijn voelen. Hm. Dus eigenlijk vind ik van, joh, stop gewoon überhaupt met vissen. En volgens mij hadden we vroeger zo'n spelletje dat je zo'n aquarium had, zo'n vierkante doos.
1: Ja, met een magneet.
0: Met een magneet. Ja. Dus als je wil gaan vissen, gaat dan dat doen. Aan de andere kant denk ik, en precies wat je zegt, als je het gewoon relatief bekijkt, als je gewoon kijkt van wat er allemaal in slachthuizen en dat soort dingen gebeurt. Ja.
1: Kijk dan naar de visserij, dat is over 100.000 haringen bij wijze van spreken.
0: Ja, die wordt ook naar binnen getrokken.
1: Ik denk dat het meer gaat,
0: getrokken,
1: ja, ik denk dat meer gaat, Ed, om hoe behandel jij dan zo'n vis? Want beroepsvissers zijn heus, die knijpen heus niet zo'n vis even dood. Hè? Die gaan daar met beleid om.
0: Maar misschien dat iedereen die vist, misschien eerst verplicht een soort visvaardigheidsbewijs moet halen. Juist om te leren. Als ik eigenlijk bij het heb. Want ze zeggen ook van, ja, dan gaat erom dat die lijn, die moet dan strak blijven. Want op het moment dat die gaat vieren, dan kan die haak er weer uit en dat soort dingen. Dus ja. Andere kant, ja, het gaat van vader op zoon. Dus ik neem aan dat vaders bedreven zijn in de sport. Ja. En hun kinderen, wie dan ook, daarin. Ja.
1: Ik denk meer dat het te maken heb, want ik werkte altijd in Leerdam. En dan ging ik met de auto daar naartoe. En er zat altijd Belgische auto's stonden daar altijd, bij bepaalde watertjes.
0: Ja.
1: Ja, die vissen, die nemen het gewoon mee naar huis. Ja. Om te eten.
0: Ja.
1: Ja, als je natuurlijk blijft vissen, je neemt het allemaal mee. En het gaat voornamelijk om de snoek en de baas. Ja, ja. De roofvissen natuurlijk, hè. En de vorentjes, ja, er zijn er genoeg van. Ik weet tegenwoordig niet meer of dat er genoeg zijn. Maar goed, ja, een snoek is natuurlijk wel een special, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, maar die zijn niet helemaal niet lekker volgens mij. Want,
1: dat weet ik niet. Moet je niet zeggen, in Frankrijk.
0: Nee. Maar wat ik begrepen heb, dat snoeken met name in modderig water en grond zitten. Dus dat er in die zin een soort modder smaakje aan zit. Ja. En dan kan ik me iets voorstellen als zo'n ding helder daar in de modder ligt.
1: Ja, want daar geeft een paling in dan.
0: Die liggen niet in de modder volgens mij.
1: Die liggen andere dingen.
0: Nee, kijk, en nu is het natuurlijk ook weer zo'n wet van dat mensen van bepaalde honden, die worden verplicht eerst een hondencursus te volgen. Voordat ze überhaupt zo'n hond mogen hebben. Ja, en dan, kijk, aan de ene kant vind ik dat supergoed dat soort eisen worden gesteld. Alleen dan vind ik van, joh, bij elke hond doet het dan gewoon verplicht. Want dan heb je ook niet de discussie van de ene hond wel, de andere hond niet. En alleen de vraag is, wie gaat dat controleren? Wie gaat dat handhaven? En dan heb je weer zo'n symboolpolitiek. Dan heb je het op papier goed geregeld.
1: Ja.
0: Maar het is niet te handhaven omdat we de mensen er niet voor hebben.
1: Ik denk dat je eerst moet zorgen voor zijn een man en een vrouw wel
0: capabel om überhaupt
1: kind te krijgen. Ja.
0: Ja. Ja.
1: Maar goed, dus, ja.
0: Allemaal klein bier in de wereld van vaten en 1000 liter vaten. Maar ja, het zijn wel dingen. Ja, want ik denk van ja.
1: Dat mag best over nagedacht worden.
0: Dat mag best wel over nagedacht worden. Ja. Arie, we hebben nog een paar minuten. Misschien nog een plaatje. Wat heb je?
1: Oh, moet ik het doen? Of,
0: Nee, doe jij maar. Want dan is de balans weer hersteld.
1: Ja, kijk. Dan ga ik naar Lenny Kravitz.
0: Zo.
1: Als hij het doet. Ja.

0: Ja, rock and roll is dead.
1: Ja. Het is de laatste tijd een beetje stil rond hem. Of ligt dat helemaal aan mij? Ik,
0: ja, hij heeft met die... hoe heet hij nou? Die films van... nou zeg. Heeft hij meegespeeld, maar dat is ook wel jaren geleden. En inderdaad, het is heel stil. Maar hij zit ook een beetje in...
1: in de lappenmand, nee, te zeker?
0: Nee, mode en...
1: Oké. Hij zijn focus verlegd.
0: Ja, ja, ja. Want hij speelt gewoon alles echt zelf, hè?
1: Oh, ja.
0: Nou, ja.
1: Nou, balen was die live optreedt. Dat wordt een beetje lastig.
0: Nee,
1: het is
0: dat
1: geen octopus.
0: Maar hij is best wel...
1: Maar we hebben natuurlijk meer muzikanten die natuurlijk in principe eigenlijk alle instrumenten zelf bespelen. Dus dat... hey Arie, dat was echt wel een informatief uurtje.
0: Zeker, best wel leuk.
1: Ja, eens een keer wat anders. En misschien ook wel belangrijker dat we dat proberen er op die manier erin te houden. Hoeft niet ook elke week, want ik vind ook wel gewoon een beetje grappen en rollen en elkaar een beetje op stang jagen. Hoort er ook een beetje bij.
0: Zeker.
1: Alleen het kan geen kwaad als we inderdaad met name gewoon alle leuke dingen die in de regio, met name in Sliedrecht en Hardingsveld plaatsvinden. Dat we daar ook wat aandacht aan schenken. Dat gaat
0: maar
1: groeien.
0: Ja, als je nu kijkt wat je allemaal even binnen een week oproept. Hè?
1: Ja.
0: Dus,
1: nee, dat klopt. Kijk, gelukkig staat er natuurlijk best wel het een en ander in het kompasje. En op Slieder 24 zal er waarschijnlijk ook wel aandacht aan worden beschonken.
0: Ja.
1: Geschonken. Beschonken is weer wat anders. Ja, en als wij het ook even onder de aandacht kunnen brengen. Maar we zeggen, dat wist ik niet. Ik ga toch eventjes kijken. En dan is dat alleen maar winst.
0: Zeker. Ja,
1: ja, jij gaat zo nog even een uurtje van Theo
0: overnemen. Ja. Ja, er zitten wel leuke dingetjes bij. Oud spullen, nieuw spullen. Het is natuurlijk niet hetgeen wat ik... ik doe niet echt Theo na, maar in feite Theo kreeg natuurlijk heel veel toegestuurd.
1: Ja, klopt.
0: Dus die zit echt helemaal qua muziek aan de nieuwe dingen.
1: Ja, klopt. Maar dat is ook de afspraak die hij heeft. Ja, hij krijgt natuurlijk wel allerlei nieuw materiaal toegestuurd. Wel met het idee dat hij daar ook in ieder geval iets mee gaat doen. En, nieuwe LP's, CD's of wat dan ook.
0: Ja, als jij 4 weken weg bent, dan heb je ook 4 weken informatie. Dus dat gaat hij nooit meer inhalen.
1: Je is echt 4 weken weg. Hè?
0: Ja.
1: Hij had natuurlijk eerst een etentje. En hij is nu
0: 2 weken en de laatste week nog iets van...
1: Ja. Het is wat het is en het is bij jou in vertrouwen en goede handen gegeven.
0: Ja.
1: We gaan eruit en tot volgende week.
0: Tot volgende week.
2: Doei. Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
4: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
3: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. 2 jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
5: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
3: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. En de inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
6: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
7: Wil je besparen op de verzekering van je bedrijfsauto? Bij debedrijfsautoverzekering.nl profiteer je van 35% extra korting. Bereken binnen 2 minuten hoeveel jij kunt besparen. Kijk op debedrijfsautoverzekering.nl. Beter verzekerd, lagere premies. debedrijfsautoverzekering.nl.
8: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
2: Dit is Merwe Radio.
9: Well, ground zero with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kick down 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling.
10: Metal Shop, rock op Merwe Radio, elke vrijdag om 9 uur met Theo Pelen.

0: Ja, een goed begin dacht ik zo zonder Theo, maar ik neem het even waar, dit uurtje, zoals afgesproken. De tweede week, hij is blijkbaar nog 2 weken weg, die Theo, die neemt het er heerlijk van, maar goed, dat terzijde. Ik ben begonnen met Ellefson Sotto en dat is een combinatie van Jeff Scott Sotto en Ellefson en... Ja, dat is een duo. Uiteraard ook nog met meerdere gasten erbij. We zitten hier net een beetje te kijken. Rob de Wit is hier ook aanwezig. Dus dat is ook een beetje een kenner, hoop ik. Maar goed, heeft er toch een aantal platen gemaakt. Waaronder dit nummer, Unbreakable, 2025. Dus, en er staat gewoon geschreven... Ja, deze plaat heeft zwaarder, persoonlijker... en gekenmerkt door krachtige gitaren. En dat geloof ik wel, dat kan je wel horen. En ja, Jeff Scott Sotto, die ken ik dan wel, maar... Inderdaad, toch een herkenbare stem in de metalwereld. Dus nogmaals, de band, de combinatie, laat ik het zo maar zeggen. Ellefson Sotto. Ja, ik moet natuurlijk voor Theo links ergens wat dingetjes zoeken. En ik ga een klein beetje mijn eigen gang. En toen kwam ik deze gitarist uit Amerika. Ik had er nog nooit van gehoord. Joel Hoekstra's 13. Ja, ze had gewoon een melodieuze hardrock en metal zijproject van de Amerikaanse band Joel Hoekstra. Het klinkt heel Nederlands. Maar hier staat gewoon bij, is bekend van zijn werk bij Whitesnake, Cher, de bekende Cher, en Trans-Siberian Orchestra. En daar hou je broer ook, steeds ook van, hè? De laatste band.
1: Ja.
0: Maar goed, een plaat gemaakt, Running Games. En... Ja, het nummer heet Hard to Say Goodbye. Dus, ja, dus eigenlijk weer een band of een artiest... heel sterk gebaseerd op gitaarwerk. Joel Hoekstra's 13.
2: Wat moet je kabinet er gewoon een band van maken?

Ja, Joel Hoekstra 13 met het nummer Hard to Say Goodbye. Ik heb dat altijd gedaan. Hè. Ik pak een aantal oude nummers en die draai ik dan alle drie achter elkaar. En dan ga ik naar Styx als eerste. Natuurlijk met het, ja, het album Pieces of Eight, Renegade. Ja, Styx is natuurlijk al heel lang bezig. In 1972 zijn ze opgericht, zie ik hier. En ja, een aantal hits gehad, klassiekers. Dus Styx, ja, het is echt een meer een rock symfonisch-achtige band, als ik dat zeggen mag. Maar ja, ze spelen zo lang, dus ja, in feite zitten alle categorieën, genres zitten erin verwerkt. Hè. Maar echt een hele goede band. Dan ga ik naar het duo Coverdale en Page. Ja, dat zijn natuurlijk twee grootheden. David Coverdale en Page, Jimmy Page. Die hebben toen de tijd een plaat gemaakt met z'n tweeën. En ik heb het nummer gekozen, Shake My Tree. Heel strak, heel heavy ook. En die hoort dus ook in de drie. En dan gaan we naar Saxon. Ja, dat is natuurlijk misschien wel de mooiste naam. Met zo'n mooie X ertussen en mooie hoezen. En dat was natuurlijk ook een... staat in een legendarische Britse heavy metal band uit 1976. En ik vind dat altijd wel interessant, want het is ook een beetje de tijd van de punk. En probeer dat maar eens naast elkaar te zetten. En dat matcht niet, maar ja, er is in die tijd natuurlijk ook gewoon hele goede muziek gemaakt in de metal. En ja, dat werd dan ook een beetje genoemd als New Wave of British Heavy Metal. Kom ook de Iron Maidens vandaan en dat soort bands. Maar goed, gaan ze alle drie achter elkaar draaien. A Renegade van Styx. Shake My Tree van Coverdale en Page. En Wheels of Steel. Een klassieker van Styx. En toch wel komen ze.

Ja, gouden ouwe toch wel een beetje heerlijk. Ik zei tegen Rob hier van ja, het zit een neiging met AC/DC erin. Maar goed, dat was ook in de jaren 80 natuurlijk. Een heerlijk nummer van Sex and Wheels of Steel. En daarvoor nog een keer even terug naar Coverdale & Page. Shake My Tree van het album Coverdale & Page. En Styx met Renegade. Het, ik denk toch wel een beetje succesvol album Pieces of Eight, denk ik. Maar goed. Ik ga door met een band. Ja, die kwam ik toevallig tegen. Ik neem nog steeds het uurtje van Theo over. Maar ja, heel veel verstand van het nieuwere werk heb ik niet. En, maar dit luister ik naar gehoor. En dan kwam ik op de band Stargazer. En Stargazer is een band uit Noorwegen. En het nummer Breakdown van het album Breakdown, dat klonk wel heel goed, vond ik zelf. Heel strak ook. En net zoals altijd, er komt heel veel goed spul uit de Scandinavische eilanden. Scandinavische landen. En vandaar om deze band even mee te nemen. Dus nogmaals, Stargazer met het nummer Breakdown uit Noorwegen. Komen ze.

Ja, strak nummertje, maar inderdaad, ja, het, ik weet niet, het blijft hangen. Ik vond het wel aardig. Maar het blijft hangen tot de 6 en de 7, vind ik zelf, als ik dat zeg mag. Maar dat is persoonlijk, misschien ga je zelf helemaal uit het dak. Volgende band, ja, kennen we natuurlijk allemaal. Chicken Food, Amerikaanse superband, bestaande uit Sammy Hager, Satriani, Joe, Michael Anthony, ook van Van Van Halen, de bassist. En Chet Smith van Peppers, Red Hot Chili Peppers. Aantal albums gemaakt. Ik heb zelf een cd van die gasten en dat is een heel aparte cd. Als je dat nat maakt, dan verkleurt dat. Dat is een extraatje. Maar goed, dat doet er even verder niet toe. Maar ik ga naar een live cd. Best plus live. En ja, gewoon simpel. Gewoon hele vuige, hele echt hard rock, rock gewoon om van te genieten. En natuurlijk 4 grote artiesten bij elkaar gezet. Nogmaals, ja, heerlijk gewoon zou ik zeggen. Get Up van Chicken Food. Yeah!

0: Ja, heerlijke muziek. Ook Sammy Hagar met zijn band Chicken Food. Of met zijn band, gewoon met vier personen de band Chicken Food opgericht. Eens kijken of dat hij doet, hoor.
1: Ballad van de week.
0: Ja, hij doet het. Er zit gewoon niemand op de wc hier ballad te roepen van de week. Maar goed, ik ga naar de Scorpions. Natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Winds of Change natuurlijk, een populaire nummer. Dat ging een beetje over de muurdag, de vrijheid en dat soort zaken. Niet meer van toepassing op dit moment, denk ik. Maar ik ga naar Send Me an Angel. Ja, gewoon heel sferisch. Zit toch wel een beetje goed in elkaar. Geschreven door Klaus Meijne, de zanger. En ja, ik zie hier gecomponeerd door de gitarist van Rudolf Schenker. Broer van Michael Schenker natuurlijk. En ja, dit is, ik weet niet, het was best wel een hele grote hit volgens mij. Dus vandaar de keuze om dit nummer eens een keer te draaien. Dus daar komt-ie. Scorpions met Send Me an Angel. Even wat rust.

Scorpions. Met toch wel een heerlijke klassieker ballad van de week. Ik ga naar Audrey Horne. Dat is een Noorse hardrockband uit Bergen. Ook alweer een tijdje geleden, 2002. En ja, dat is natuurlijk... ik wist dat niet trouwens. De bandnaam komt van de cultserie Twin Peaks... Audrey Horne is waarschijnlijk een persoon. In Twin Peaks was vroeger natuurlijk een hele vage serie met Laura. Hoe heet dat meisje nou? Maar goed, het was heel bijzonder. Een hele aparte serie was dat in de jaren 80, zeg maar. Maar nu praten we over de hardrockband. En ja, ze zijn zeer sterk beïnvloed door Thin Lizzy staat hier, Deep Purple en Kiss. En vandaar die keuze om hier eventjes een keer... Audrey Horne te draaien. Komt het nummertje Breakout. En dat komt van Devil Bells. En dan moet ik even kijken. Het jaartal weet ik niet. En het jaartal staat er ook niet. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Ik zie hier wel inderdaad... de achtergrond van de bands waar ze ingezeten hebben. Want Sag, dat zijn we wel wat. Daar heb ik ook nog een cd van. Dat was ook een hele aparte band. Was dat ook heel progressief en... metalachtig. Een bijzondere band ook. Een trio, dacht ik. Maar en Slave natuurlijk. En dan ga je een beetje wat zwaardere werken. Wat trash-achtig, dacht ik. Ja. Maar goed, gewoon lekker luisteren naar Audrey Horne met het nummer Breakout.

Ja, toch wel een goed dingetje, Rob. Toch leuk. Audrey Horn. En we zitten hier toch een beetje te kijken. Hè? Of te luisteren, wel ja. Dus dat is zeker een beetje het linkjes richting onze grote vleermuizenvriend. Helaas niet meer onder ons, Ozzy Osbourne. Solo. Laatste nummer, denk ik. Ik moet er snel uit. Ik ga er ook snel uit. Arjan Lucas, natuurlijk een Nederlands trots met zijn muzikale opera-achtige dingetjes en met meerdere artiesten werken. Maar dat even terzijde, want ik ga het niet halen meer. Dus ik wil liever de muziek laten spreken. Dus ik zou zeggen tot over 2 weken. Waarschijnlijk wordt het uurtje van Theo even door iemand anders overgenomen. Ik ben er niet, maar ik zou zeggen wel in ieder geval fijn weekend. En fijn dat je luistert.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: Wife and I were sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
6: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
7: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ja, jongens, wat een start.
1: Welkom bij de Soul Show.
0: Ja, we begonnen met Bruno Mars. Ja, dat nummer, dat moesten we echt even draaien.
1: Dat, ja, dat was, moest eruit.
0: Ja, dat was een verzoek van Arie. Hij zegt, joh, draaien jullie dat nummer? Nou ja, bij deze
1: met
0: Arie.
1: Met liefde. Ja. Ja. Maar alles voor Arie.
0: Ja.
1: Alles Ferrari. Het is vrijdag 25 september.
0: En weekend.
1: Berg & Co. En het weekend is begonnen. Het is al in volle gang voor heel veel mensen.
0: Nou.
1: En, Berg & Co, wij zijn er weer. Mijn naam is Gert-Jan Bergwerf.
0: En mijn naam is Remco van Voorst.
1: En wat hebben wij voor jullie in petto? Nou ja, ik heb het op Facebook gezet vandaag. Op vrijdag 11 december vieren wij... Zo mag ik het toch wel zeggen.
0: Absoluut.
1: De
0: tiende.
1: Merwe Radio Top 100 aller tijden. En ik wil jullie niet bang maken, maar het zou zomaar ook de laatste kunnen zijn.
0: Ja. Stop op je hoogtepunt.
1: Een traan in mijn stem. Ja, nou ja, goed, weet je, er lopen natuurlijk van allerlei ontwikkelingen met de streekomroep. En het zou leuk zijn als we door konden, in welke vorm dan ook. Voor Remco en mij is het ook echt een enorme topdag elk jaar. En ja. Gezien alle lijstjes die worden ingestuurd, voor heel veel luisteraars ook. Dus, maar goed, dat is een later zorg. Vanavond draaien we in elk geval alleen platen van artiesten die nog niet in de voorgaande 9 edities van de Top 100 hebben gestaan. En dat zijn nogal wat grote namen. Hè? Want Bruno Mars heeft er ook nog nooit in gestaan.
0: Nee, dus.
1: Maar Rammstein ook niet.
0: Nee.
1: En we begonnen met Bruno Mars. En ik weet niet zeker hoe het heette. Maar Rammstein heette in elk geval Duitsland.
0: En, dat was niet te missen inderdaad.
1: Nee, dat is zeker niet te missen. En ik heb wat artiesten op een rijtje gezet. En ik doe het eerste uurtje de techniek. Het tweede uur doet Remco het. En wij selecteren alle tweede uren gewoon lekker samen. Dus Rem, kies jij eens op het scherm voor je wat jij leuk vindt. Zie je het voor je of niet?
0: Ik heb mijn scherm voor me.
1: Nee, nee. Ja, dat kan ook.
0: Oh,
1: maar dan
0: zo.
1: Moet ik gaan zoeken.
0: Ja, nee. Ik, ja. Heb, ik zie hier... je kunt nu dit venster sluiten, zie ik staan.
1: Dat meen je?
0: Ja.
1: Nou, maar dat is ook prettig. Maar zullen we dan de Smashing Pumpkins gewoon voor jouw uur bewaren?
0: Ja, is goed.
1: He, dan draai ik hem nu niet.
0: Nee, dat is helemaal prima.
1: En want ik had er wel eentje staan, want dat vind ik ook wel.
0: Welk nummer had je dan staan?
1: Tonight Tonight.
0: Oh ja, ja, ja, ook een mooi nummer. Ja,
1: ja, ze hebben wel meer...
0: Ja, weet je, ze hebben ontzettend breed scala aan songs. En ja, eigenlijk er zit geen slecht nummer tussen.
1: Ja, je moet van die stem houden.
0: Ja.
1: Ja, zeker. Ja. En, maar de zijkstem. Maar als je die zijkstem dus in je hart kan sluiten, heb je...
0: Ja,
1: dan vind je bijna alles goed.
0: Ja.
1: Zo, dat heerlijke donkere. Och.
0: Ik hou er erg van. Ja,
1: ja. Ja. Ja, ik moet er meer naar gaan luisteren. Ga ik ook doen. Zomaar een ander artiest. Want we gaan echt niet alleen maar... we gaan buiten jouw veronderstelling draaien, Rem. Niet alleen maar gitaarhelden.
0: Ja, ik kwam net en... Toen ik dacht dat het gitaarhelden waren die net de top 100 niet hadden gehaald. Dus ik zat me al helemaal te verlekken op gitaarhelden. Tegelijkertijd vond ik het ook best wel een lastige kwestie. Omdat niet elke gitarist is een gitaarheld in mijn optiek.
1: Nee, zeker niet.
0: Kijk, net als Kurt Cobain is geen gitaarheld, vind ik.
1: Nee, nee. Nee, een legendarische artiest.
0: Dat wel.
1: Maar zeker geen gitaar. Hij zal de laatste zijn die dat beweerde.
0: Ja, dat klopt. Ja. Hij wilde totaal niet in dat rijtje geschaard worden.
1: Nee, maar ik ga wel de volgende erin knallen. En dat is een nummer van Iron Maiden. Iron Maiden,
0: ja,
1: ook nog nooit in de lijst. Het is een lang nummer. Fear of the Dark Live van Rock in Rio. Het is echt briljant. En ik doe er gelijk een achteraan. Blijven we toch even in de gitaren. Wood van Alice in Chains.
0: Oh ja, ja.
1: Maar eerst Fear of the Dark. Daar is die.
0: Helemaal goed.
2: A light in the black. Oh, just a fear of the

0: Een nummer hoor.
1: Hè? Oh, verkeerlijk.
0: Heel duister, maar wel gaaf.
1: Die komt dus niet in de top 100 van Theo, hè?
0: Nee.
1: Er mag geen grunge in.
0: Nee.
1: Maar daar kan waarschijnlijk heel veel andere mooie muziek in.
0: Ongetwijfeld.
1: Hè? Ik zie Rob hier glimlachend op zijn stoel zitten. Maar goed. en daarvoor hadden we natuurlijk Fear of the Dark live van Iron Maiden. Ook briljant.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja.
1: En Joop, fijn weekend.
2: Fijn weekend.
0: Hallo.
1: Gelijk naar huis, hè. Oh, vies beuk. Oh, hij staat aan. Sorry. Hoi Joop. En nu gooi ik Paranoid. Want Black Sabbath is ook nooit opgestemd. Ja, wel opgestemd, maar nooit genoeg om erin te komen.
0: Ja, precies.
1: Paranoid. Ja, Ozzy Osbourne vorig jaar overleden. Ja. En toen merkten we wel echt heel veel in de stemmen. Maar dat kwam meer op Ozzy solo. No More Tears kwam er toen
0: ja,
1: in.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Oh, volgens de lijnen mag hij dan eigenlijk niet gedraaid worden vanavond. Ja, doen we lekker toch?
0: Ik wou zeggen, op een gegeven moment.
1: Hè? Zo is het. Wij zijn flexibel.
0: Om gebroken te worden. Per slot van rekening. Ja, nou ja, goed, precies. Het is onze show.
1: Jij zegt per slot van rekening. Hè? Ja. Dat kun je nog mooier zeggen. Wist je dat?
0: Wel, voor de draad ermee.
1: Per slot van summarum.
0: Aha.
1: Nou, als ik in een boek toen dacht ik echt, ik ga nooit meer per slot van rekening zeggen. Maar ja, dat is de pikken de luisteraars toch maar weer even mooi mee.
0: Ja. Het klinkt echt als een van de Oost-Nederlands dorpje. Ja, maar ben je op vakantie? Ja, Semarum.
1: In Semarum.
0: Nou, wat hartstikke leuk.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Gezellige dorpskroeg. Ja. Van Bert is een Dina. Paranoid komt eraan. En daarna UB40 Food for Thought Live. Dus
0: denk daar maar eens over na.
1: Zo is het.

0: Wat zijn we slordig vanavond. Ik geef de schuld aan Rob de Wit, hoor. Die zit de hele tijd ons af te leiden.
1: Hij begint gewoon nog een keer.
0: Als we dan toch rustig rommelig bezig zijn. Ja, maar
1: jongens.
0: Food for Thought Live, UB40. Luisteraarsvraag.
1: Ja.
0: Is dat nummer van UB40 of niet? Is het origineel van UB40? En zo niet, van wie was het origineel?
1: Ja.
0: Eeuwige roem als je belt.
1: Ja.
0: 0184-420-488. Bel gerust. Voor eeuwige roem. En in Sliedrecht is dat veel waard.
1: Absoluut, beslist.
0: En hiervoor hadden wij Black Sabbath.
1: Ja, met Paranoid. Paranoid. Ja.
0: Oké, we zijn afgeweken van hard rock, hè, met UB40.
1: Ja.
0: Dat wil niet zeggen dat we niet terug kunnen.
1: Nee, precies. Er is altijd een weg terug.
0: Ja, er is altijd zeker een weg terug. Ja, ik gooi er toch even Kiss in.
1: En welke?
0: Sure Know Something. Ah, heerlijk. Ja. En er wordt elk jaar wel op gestemd, maar dan krijg ik 4 stemmen. Je hebt er inmiddels 17, 18 nodig om erin te komen. Sure Know Something.
1: Ja, dan moet je flink op stemmen dan inderdaad.
0: Ja, ja. Dus doe dat
1: gewoon. Het grappige is, als ik de titel hoor, dan zegt het me niks. Maar ongetwijfeld, als ik het nummer hoor, dan denk ik van... Ik ben altijd heel slecht met titels.
0: Het allereerste, basloopje, als die gestart wordt,
1: ja,
0: dan herken je het.
1: Doe hem eens, start hem eens.
0: Ja, maar ik zeg gelijk... Oh, dit was het tweede live nummer, hè, UB40. Doe ik hierna de Talking Heads live. Slippery People. Sure Know Something. Kiss. Komt-ie, hè?

0: Ja, twee geweldige nummers gehoord. Het was echt... ja, Kiss en inderdaad... En,
1: Kiss! Oh, Rob de Wit for president. Kiss. Ja, ja en Sure Know Something. Ja. En we vonden het vrij commercieel, maar toch wel lekker. En Slippery People, zojuist live van Stop Making Sense live van de Talking Heads.
0: Ja, ik zei dat is wel een heel bekende uitvoering live.
1: Heerlijk, man. Ja, hè? Ja, maar Food for Thought werd ook live een hit.
0: Ja, absoluut. Ja, ja, ik vond het echt heel gaaf. Ik zei dat ik had daar... hoe heet die LP waar dat nummer op staat? Het is een live LP.
1: Kan ik je zo vertellen natuurlijk. UB40 live.
0: Ja, oh ja. Hoe heet die ook alweer? Oh ja. Ja, maar ja, die had ik op een cassettebandje.
1: Ja.
0: En die heb ik letterlijk stuk gedraaid. Echt, weet je dat je tapeje op een rug vastliep... en dat hij dan allemaal helemaal gerafeld eruit kwam? Potloodje. Precies, met een potlood weer terug. Ja, en dan ging hij weer een tijdje mee, hoop ik. Ja, en op een gegeven moment gaat het echt niet meer. En dan is het gewoon klaar.
1: Ja, dan is het gewoon goed geweest.
0: Ja. En dan heb ik nooit meer gedraaid, weet je al.
1: Heerlijk, man.
0: Totdat Spotify kwam. Ik denk, oh ja, UB40.
1: Ja.
0: Ja, en dan denk je, oh ja, leuk. Dan word je weer teruggeworpen in de tijd. En,
1: Ja, is gewoon goed.
0: Ja. Wat heb je voor ons in petto?
1: Ik heb nog een minuut of 12 zie ik staan. Nou, dus we moeten even goed rekenen.
0: Een nummer van 12 minuten heb je.
1: Ja, ik hoop dat ik nog wat langer heb. Maar in deze uitzending, ik gooi er iets heel anders in. Ik ga Faithless draaien. Nooit in onze top 100 gestaan, onbegrijpelijk genoeg. Weekend One komt eraan. En wat ik daarna draai, hoorden jullie vanzelf.
0: Dat is een surprise.
1: Check.
2: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true.

0: kan het gewoon niet maken om Jimi Hendrix er nu in te gooien. Die laat ik aan Remco in het tweede uur.
1: Dat vind ik top.
0: Ja,
1: ja.
0: Daar zijn we vrienden voor. maar dan 4 minuten nog. Dan
1: ja, nou,
0: heb dat, ik niet heel veel te kiezen, maar toch wel wat. Sterrenstof van de jeugd van tegenwoordig, hoorden jullie. En daarvoor ben ik het even kwijt. Ik denk Faithless.
1: Ja, Faithless, ja.
0: We Come One.
1: Ja.
0: Ik gooi er nog eentje in en dat wordt Don't Let the Devil Take Another Day. Wat een titel.
1: Ja, ik dacht dat je wilde Don't Let the Sun Go Down on Me. Ik denk dat je gaat Elton John draaien.
0: Ja, ja, dat had ook gekund. Don't Let the Devil Take Another Day. Stereophonics. En blijf geduldig wachten. Remco doet het tweede uur.
1: Ja, we gaan helemaal los.
0: Het wordt nog beter. Tot straks.
1: Nou...

0: Ja, we hebben nog een paar seconden zometeen na het journaal zijn we weer terug. Gaan we nog een uurtje er tegenaan en dan nog een uurtje met van alles wat we nog niet in de top 100 hebben gehoord. Maar wat we ongetwijfeld aankomende top 100 zullen gaan horen. Dus blijf nog even luisteren. Volgende uur hebben we nog een heel uur Berg & Co.
1: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Kijk eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
4: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
5: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
6: AI, help! Ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Voorgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
1: Dit is Merwe Radio.

Ja, dat was een oud nummer uit de jaren 80 van David Lee Roth. Met, nou ja, als we het dan toch over gitaristen hebben, met Steve Vai. Dat was natuurlijk de opvolger van Eddie Van Halen. En nou ja, welkom bij het tweede uur van Berg & Co. Nu ben ik aan de beurt om het uur van nummers te draaien die de top 100 niet hebben gehaald. En het volgende nummer, we gaan het even over een iets andere boeg gooien. Dit nummer is van de Smashing Pumpkins. Die werden ontzettend populair in de jaren 90. Nadat ze in Nederland in ieder geval op Pinkpop hadden gespeeld. Hier komt-ie.

0: dankjewel, dankjewel. Geweldig nummer.
1: Dat is Peter Frampton. En wat hoorden we hiervoor? Hiervoor hoorden we David Lee Roth met... Oh ja, Smashing Pumpkins. Ja, oh man, ik ben helemaal de draad kwijt, joh. We zaten net van, goh, dit is Peter Frampton, dat is toch lekker relaxed.
2: Maar we hebben een nieuwe studio assistant.
1: Ja. Ja, dan ben ik...
2: Jack White, en dat is een broer, Robbie.
1: Ja, Jack White. Ja. Nou ja, goed. Ja, het is vrijdag. Het is toch het einde van de week. Op een of andere manier komt de sleet er een beetje in.
2: Ja.
1: In ieder geval bij mij.
2: Niet in de muziek, hoor.
1: Nee, zeker niet. Nou ja, goed. En dan hadden we het ook net over van dit. Ja, dan zit je een beetje weg te kabbelen met dit nummer. Ik denk, ik moet even wat vuur inbrengen. Dit is trouwens ook een cover die we nu gaan horen. En nou ja, voor de geoefende luisteraar, misschien herken je het nummer. Laat me weten als je het weet. Oh, dan moet ik play drukken.

0: Ja, prachtig nummer. En
1: zeker.
0: Daarvoor hoorden we...
1: Razor X.
0: Ja, en dat was een... Rob, jij zei het gelijk, jij hoort het gelijk.
2: Ja, Black Sabbath.
0: Ja, Black Sabbath, ja.
1: Children of the Grave.
0: Ja, Children of the Grave. Ja, ik vind Razor X vind ik echt een geweldige band. Het is gewoon bam, gelijk knallen.
1: Ja, en gewoon veelal virtuozen.
0: Ja, absoluut. Ja. Ja, alleen maar. Ja. Ja. Dus ja, dat...
1: Zoals wij radio maken eigenlijk, ja.
0: Ja, en goed, we gaan gauw door, want het uur vliegt voorbij. Tijd glipt tussen je vingers door. Dit vond ik zelf ook een heel vet nummer toen dat uitkwam. Dat was echt wel was echt wel een dingetje. En volgens mij vinden jullie deze ook heel goed.
1: Als het maar niet echt van dingetjes.
0: Nee, dat is niet echt van dingetje. Komt-ie!
1: Yep. Rolling Suicide.

0: Ja, wat een geweldig nummer was dit toch. En daarvoor hoorde je... wat hoorden we daarvoor ook alweer?
1: Ik heb net Limp Bizkit gehoord.
0: Oh ja, Limp Bizkit. Zo.
1: Mission Impossible.
0: Ja, Mission Impossible was het. Maar daarvoor, oh ja, Linkin Park.
1: Was dat hiervoor, Nam? Nee, toch?
0: Nee. Die hoorden we daarvoor.
1: Ja, die hoorden we daarvoor.
0: Ja, zo. Ja. Chop Suey. Nee. Die hebben we gehoord, jawel.
1: Hiervoor?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja, hè? Zo. We zijn gewoon Studio Assistant. Ja, studio, ja. De studio loopt in het 100, om het zo maar te zeggen. Ja.
1: Zo blijf maar op vanavond.
0: Goed. Hey, even, dit was leuk. Lekker hard. Het volgende nummer is ook vrij stevig. En het is een oude Songfestival winnaar. Even in het kader van dat Nederland toch mee gaat doen met het Songfestival. Of je het nou leuk vindt of niet. Ja, Nederland doet toch weer mee.
1: Maar een Nederlands Songfestivalwinnaar die je nu draait, of niet?
0: Nee, het is geen Nederlandse Songfestivalwinnaar. Nee, dan zou ik Duncan Lawrence moeten draaien.
1: Heel fijn dat je die niet draait.
0: Ja, toch oprecht. Ik vond het wel een mooi nummer.
1: En ik vind ook echt dat jij dat gewoon mag vinden.
0: Ja. Jij vindt daar wat van.
1: Nee joh, weet je, ieder het zijnde.
0: Ja, nee, is ook zo. Dat vind ik echt zo'n uitdrukking die iedereen gebruikt. Ja, ik vind daar wat van. Zeg gewoon wat jij ervan vindt. Ja,
1: nou goed, dan ga ik het zeggen ook.
0: Ja.
1: Ik hoor aan alle kanten dat dat nummer klopt.
0: Ja.
1: Maar ik vind het wanstaltig.
0: Ja, nou, dat is prima. Dat is toch hartstikke mooi.
1: Dat is een eerlijke beoordeling.
0: Ja, nou ja, precies. Ja. En dat is jouw goed recht. En ik vind het ook mooi dat je dat zegt. Ja.
1: Is wat is.
0: Ja, dit nummer vind ik echt geweldig. Toen dit op het podium kwam, ik weet niet meer wanneer het was, maar ik was al zwaar onder de indruk. En ook van ook van wat er daarna
1: ging. Ik heb een vermoeden.
0: Welke?
1: Komt uit Italië?
0: Ja.
1: Ja.
0: Cicerto. Ja. Oké, komt ie jongens.
1: Ja.

0: the funk out.
1: Zo, Makikatsu DJ.
0: Ja. Get the funk out, echt, extreme. Hè? Ja, ja, Remco is zelf een begenadigd gitarist. Al is hij er wat bescheidener over. Ja. Maar we hebben een aantal favorieten, gezamenlijke favorieten wij.
1: Ja.
0: Nuno Bettencourt is er één van. En zeker wat wel. Een ongekende held is dat, extreme.
1: Ja, ja, absoluut. Het is echt een letterlijk een gitaarheld.
0: Zeker. Ja. En een mooi mens. En daarvoor Maneskin.
1: Maneskin, ja.
0: Wat een rotse hulp niet eens nodig.
1: Nee. City of Buoni.
0: Ja. Ja.
1: Goed, nou ja, nu we toch op de rock tour zijn, gaan we gewoon nog even door. Ik denk dat dit nummer jou zal welgevallen, GJ.
0: Oké.
1: Ik kan hem hier klaarstaan. Komt-ie en jullie mogen raden welke artiest dit is.

0: Zo, dat was Jimi Hendrix.
1: Ja, Purple Haze.
0: Ja, Purple Haze. En daarvoor hoorden we...
1: Ik dacht Extreme.
0: Nee, Aerosmith.
1: Oh ja, ja, klopt.
0: Ja, ik zat ook even te denken. Ik een beetje de draad Aerosmith kwijt, maar dat...
1: Dude looks like a lady.
0: Yes, ja, lekkere nummers allemaal.
1: Och.
0: Het houdt niet op.
1: Nee, aan ons liggen niet.
0: Nee, nou ja, goed. Net Jimi Hendrix en we gaan gewoon gelijk door met... het volgende, ja. En ik weet zeker dat deze geïnspireerd is door Jimi Hendrix. Hij heeft nog nooit bij ons in de top 100 gestaan, dus dan doen we dat nu. Komt-ie. Lenny Kravitz met Are You Gonna Go My Way.
1: Oh, lekker.

0: Ja, jongens. Dat was weer Berg en Co. De twee uur zitten er weer op.
1: Hoor ik Gerrit Koks?
0: Ja, serieus. Het is weer voorbij die mooie zomer. Ja, dan laten we toepasselijk afsluiten.
1: Dacht ik. Jo, hartelijk dank voor het luisteren.
0: Ja.
1: Het was weer een aangename uitzending, hè?
0: Dat was het zeker.
1: Rob de Wit, bedankt voor je ondersteuning.
0: Ja, bedankt.
1: En alle luisteraars, bedankt voor het luisteren nogmaals. En alvast een heel fijn weekend.
0: Zeker.
1: En ik denk dat wij voor de top 100 nog één keer...
0: Eén keer, hè? Ja. Kan er al gestemd worden? Zo, nee. Ja, vanaf wanneer?
1: Dat is vanaf 1 oktober. Dus dat is volgende week.
0: Ja, dat is volgende week.
1: Donderdag, denk ik.
0: Ja, inderdaad. Jeetje. Nou, dus denk alvast goed na over welke 5 nummers je in de top 100 wil hebben. Die, ja, precies. En
1: je kan ze kwijt op onze website.
0: Ja.
1: Ook bergwerf@gmail.com. Maar joh, meestal komt het op het laatste moment komen de allermeeste binnen. Maar
0: ja.
1: We gaan er nog op terugkomen. Op Facebook, je wordt overspoeld.
0: Goed weekend allemaal. Geniet ervan.
1: En bedankt voor het luisteren.
0: Een hele mooie week. En inderdaad, bedankt. Tot de volgende keer. Houdoe.
1: Hoe zeg jij dat ook weer? Ciao, Bella.
2: Uw bedrijf op Merwe RTV. De streekomroep biedt u de mogelijkheid om reclame te maken. Dat kan zijn voor uw bedrijf, organisatie of vereniging. Uw reclame is te horen en te zien in de regio. Maak reclame op Merwe RTV. Interesse? Mail redactie@merwertv.nl.
3: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op 2 nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
6: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niets. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
7: Ah, heerlijk. Een frisse werkplek begint bij Breathe Fresh Cleaning. Professionele, betrouwbare schoonmaak voor kantoren en bedrijven in Rotterdam en omgeving. En ken je Rovia cadeau? Geef professionele schoonmaakuren cadeau. Meer rust, meer tijd. Breathe Fresh Cleaning. Kijk op breathefresh.nl.
8: AI, help, ik kom mensen tekort. Familie regelt ervaren medewerkers. Vanaf 4 mensen tot complete ploegen. Volgekwalificeerd via SNA-gecertificeerde partners. Chat op wrk.team over wie u nodig heeft. En bekijk binnen 1 werkdag wie beschikbaar is. Familie, extra capaciteit wanneer u die nodig heeft. wrk.team.
3: is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Op zoek naar ruimte om te ondernemen of om te investeren? Koop een business unit van Decor Beverwijk. Vanaf €194.900 vrij op naam ex-BTW. 75% is verkocht. En de oplevering staat gepland voor het eerste kwartaal van 2027. Kijk op de-core.nl.
3: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, het wapen is teruggevonden. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst dat een drummer muzikanten zocht voor een band. Audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan omdat hij een paar jaar ouder was. Het weer. Het koelt af naar een graad of 10 vannacht. De dag begint straks met wolkenvelden in het zuiden en oosten. Andere plekken komt ook wat zon voor. Vanmiddag loopt de temperatuur op tot een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Op zoek naar 100% natuurlijke huidverzorging? Bij de online drogist vind je nu het nieuwe Hydrating Serum Plus van Dr. Hauska. Intense hydratatie door de natuur en met antioxidanten. 100% natuurkracht van Dr. Hauska. Voor elk huidbeeld. De online drogist. Er is er maar één.
4: Mensenrelatie, Radboud Visser.
5: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
4: Jazeker.
6: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.